0: doen naar wie ze wees, zou je af en ketten dengerbel.
1: Dank u, radio. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.